0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, possessierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
7: Een bijzonder goedemorgen. Ook vandaag krijgen we weer te maken met een tropische dag hier in Zuidoost-Brabant. Maak je niet al te druk, dat doen wij wel als het nodig is. Welkom bij de radio.

0: straks nog even bellen met Hans van Gorp of deze zoetigheid wel verantwoord is. Hadden wij muziek van Westlife en je hoorde Flying Without Wings.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Hier is nooit iets te veel. Desnoods schuiven we gewoon een extra stoeltje bij. Maar wel een leuke plaat. Je hoorde Downtown. En daarmee is het om en nabij 11 minuten over 9 geworden.
1: Welkom bij Presente Vieren met Pieter van Echt.
0: Een bijzonder goedemorgen op deze zaterdag, deze 20e juni. En we krijgen wederop te maken met een tropische zaterdag. Dus maak je vooral niet te druk, zoals ik eerder al zei. Dat doen wij wel, mocht dat nodig zijn. In ieder geval, welkom.

dus met koud water. En ja, wie doet ons nog wat, hè? We zijn er klaar voor. Een nieuwe fris uit te veren. Een nieuw weekend is begonnen. Ja, en het stond vanochtend echt in de krant, hè? We kunnen weer naar het strand.

0: hè? Doe het rustig aan. Er zijn een heleboel activiteiten hier in de regio die daar echt ook wel rekening mee houden. En wat te denken van Pinkpop in Landgraaf.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent.

al tegen Zweden. We moeten echt gewonnen worden. Maar er is meer te doen. Dit weekende tijdens Strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit jaar speelt de vereniging het door André Verhees geschreven en geregisseerde kolderieke stuk Veul Herrie. In deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft er last van, terwijl andere nergens problemen in ziet. Maar als het geschreeuw uiteindelijk wel uit de hand loopt, moet uiteindelijk het gezag ingrijpen zoals te doen gebruikelijk. Het begint vandaag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En vanwege, jawel hoor, het WK voetbal is de aanvang vervroegd naar 16:30. Zodat de bezoekers aansluitend de wedstrijd Nederland tegen Zweden kunnen volgen. Lekker de mensen binnenhouden.

Dus morgen brengt toneelvereniging Knal haar wagenspel op de planken. Veel herrie en dat gebeurt tijdens strijpkermis om 16:30. Maar mocht je morgen niet kunnen in Leenderstrijp, dan kun je altijd zondag nog naar Leende toe. Dan wordt het nog 2 keer opgevoerd. Om 14:30 op het pleintje Het Rietje, Boshoven in Leende. En om 17:00 nog een keer achter Kloosterhof Julianastraat nummer 3, ook in Leende. De toegang is gratis, maar na afloop wordt er wel rondgegaan met de pet, zoals te doen gebruikelijk. Maar een vrijwillige bijdrage kan ook digitaal worden gedaan. Dit is Chris Ria en I Can Feel Your...

Zaterdagochtend het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons, hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Een heerlijke plaat van The Mavericks hadden wij met Dance the Night Away. Zullen we er nog eentje doen, zoals het vroeger ging?

0: luisteren. Reggae groep The Melodians in 1970. Het nummer werd echter populair door de bewerkte coverversie van deze Duitse discogroep Boney M uit 1978. En het blijft natuurlijk wel een ontzettend lekker deuntje als het mij vraagt. Het is 10 minuten over 9:30 geworden.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

inwoners die iemand willen voordragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van 2027 moeten daar nu wel werk van gaan maken. Want in veel gemeenten sluit de aanvraagtermijn binnen.

Ja, en een koninklijke onderscheiding is natuurlijk bedoeld voor mensen die zich langdurig en op een bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Het is per gemeente verschillend. Wanneer de sluitingstijd daar is, de indieningsdatum, zo mag je het ook zeggen. Het verschilt dus per gemeente, maar meestal ligt dat tussen 1 of 15 juli van dit jaar. Dus dat komt wel erg dichtbij. En mocht je nou bij jezelf denken van ja, goh, wie zou ik toch eens aan moeten melden? Nou, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel.

mensen. Ik zou nog terugkomen op het verhaal Suiker, een wolf in schaapskleren. Waren dit trouwens de Killers met Human. En dat allemaal naar aanleiding van de zoetige plaat waarmee wij begonnen zijn deze ochtend van Westlife. Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren op 25 juni in de bibliotheek in Hezen gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Hans van Gorp werkte ruim 29 jaar als internist in het Sint-Anna ziekenhuis in Gelderop en was daarna nog 15 jaar werkzaam als internist en endoscopist in ziekenhuizen van bijvoorbeeld Nijmegen, maar ook in Weert. Donderdag 25 juni kan je er naartoe, mocht je er iets meer over willen weten. Het begint om 8 uur in de bibliotheek in Hezen, dorpshuis Het Perron in Hezen. De entree is €5, inclusief een kopje koffie of thee. En ik denk wel dat Hans zal vragen om deze te nuttigen zonder een klontje suiker. Meer informatie en wil je meer ook over de kaartverkoop weten, kun je terecht bij Bibliotheek Dommeldal bij de activiteitenagenda. Zijn dit de Eagles en One of

0: Ja, blijft mooi, hè? De muziek van de Eagles en Jorden, One of These Nights. Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant, vanuit de studio in Mareze. En daarna zijn wij natuurlijk bijzonder graag bij u terug met nog veel meer fris uit de veren. Dus lekker blijven luisteren.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee.
4: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

zaterdag en zondag het ochtendprogramma Fris uit de Veren. En mocht u een keer willen reageren, doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Hadden wij de Braxtons met The Boss. Het is 10 minuten over 10 op deze nu al warme zaterdag. Doe rustig aan. Veel drinken, dat is belangrijk. En hou het hoofd koel in ieder geval. Een Franse muzikoloog, lezen wij vanochtend in de krant, heeft onbekende muziek ontdekt van Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken van de legendarische Oostenrijkse componist voor fluit en de harp uit 1778. Zondag aanstaande zijn ze voor het eerst te horen. Maar waar zijn ze dan voor het eerst te horen? Dat wordt dan in het bericht wel weer niet bekendgemaakt. Het zal niet op Horizon zijn.

0: muziek van Sienna Spiro uit de hitparade van dit moment. En je hoorde de Material Lover. En toen was die inderdaad helemaal afgelopen. Live muziek, speciaal bieren, klinkt altijd goed natuurlijk. Wijn en culinaire hapjes staan centraal tijdens Bourgondisch Kranendonk, dat op zondag 12 juli terugkeert naar de tuin van kasteeltje Kranendonk. Het begint om 1 uur en het duurt tot 7:30. Kasteeltje Kranendonk, zondag 12 juli. Ah, lekker, gezellig ook.
1: Daar ga je!

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

is Parkje Biertje Vrienden. Mark, Floor hoor je en Snelle. Het is daarbij, daarmee bijna 5 minuten voor 11:30 geworden. Op deze zomerse zaterdag, tropisch wordt hij vandaag. Dus nogmaals, doe lekker rustig aan. Motorrijders, trikers en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Wil je er meer over weten? Bezoek onze website. Luisteren wij ondertussen naar muziek van The Cure. En ook zij zijn dit weekend in Nederland en wel in Landgraaf. 40 jaar na dato op Pinkpop. En ook daar zal de zon volop schijnen. Er zijn een heleboel schaduwplekken aangemaakt. En ook gratis water verkrijgbaar. Dus drink ook daar voldoende. Maar geniet ook van het Pinkpop Festival. En zeker ook van The Cure.

het motorrijders, truikers en zijspan gebeuren van vrijdag tot en met zondag 5 juli in Budel. Het driedaagse evenement, want dat is het uiteraard, vindt plaats op het evenemententerrein aan de Poelderstraat in Budel. En het klimroostreffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders Budel. En heeft uiteindelijk als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en truikers naar Budel te krijgen. Voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en ook motorrijden. En een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagmorgen voor deelnemers van Stichting De Klimroos. En activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk.

heerlijk, dit soort liedjes op zaterdagochtend in het programma Fris uit de Veren. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En ik weet zeker dat je deze ook kent. Elton John met Your Song. Gisteren was het ook een hele warme dag. Vandaag zal het niet anders zijn. Hadden we Twisting by the Pool van de Dire Straits. En dat is natuurlijk waar je wil zijn. Zo dicht mogelijk bij een zwembad. En dan een beetje dansen erbij ook. Maar ze hebben nog zoveel andere leuke platen gemaakt. Dit zijn de Sultans of Swing.

0: Tozeur, Italiaans voor de treinen van Tozeur. Het is een nummer van het Italiaanse gelegenheidsduo Alice en Battiato. En dit duo vertegenwoordigt Italië tijdens het Eurovisie Songfestival van 1984. En met dit nummer eindigde zij op een gedeelde vijfde plaats.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

Radio Horizon

Het kleurde een beetje roze op de radio, maar niet alleen bij ons. Ook in Landgraaf dit week einde met Pinkpop hadden wij Pink dus met What About Us. En daarvoor nog Cresup uit Tilburg met Come Back With Me Now. We gaan richting de klok van 11 uur. Dit is Alex Warren en Fever.

0: meteen heel veel plezier met de show van de radio. En morgen om 9 uur doen wij gewoon weer een nieuwe.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Maar zoals eerder al gezegd, zometeen heel veel plezier met de show van de radio. Dit is nog Freddie Mercury.
3: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
4: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 4 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd dus en de linkerrijstrook is er voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Jan de Sterke.
6: Nou, dat was een lekker warm nachtje. Heb jij een beetje kunnen slapen, Jan?
7: Ja, ik wel.
6: Wel? Ik voelde echt zo'n vieze plaknacht.

0: Erik-Jan de Sterke en Gianne de Jong.
1: Vanuit een feestend Marezen, waar iedereen lekker aan het genieten is van een feestweekend. In het centrum, grote tent, wegomleiding, drukte, gezelligheid. Enfin, je bent welkom hier in Marezen in het centrum. Daar is van alles te doen vandaag en morgen. Kijken of we ergens het programma nog tevoren zijn kunnen toveren. Want we zijn laatst in de uitzending. Dat hebben ze dat uitgebreid. Vertel, Jan, weet je dat?
2: Ja, ja, dat weet ik al.
1: Iets heel raars. We komen in de studio en de camera's staan al aan. Heel bijzonder. Was het nou voordat we er waren ook al dan? Ik heb het niet gezien eigenlijk thuis.
2: Nee, jij, dat
1: nee. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de show van de radio. Vandaag wel weer een gezellige, drukke aflevering. Want we hebben wel de nodige telefoontjes te plegen. Die Jan toch, of...
2: Ja, ik dacht dat jij het deze week zou regelen.
1: Nee.
2: Jawel.
1: Ja, ik heb hier papiertjes, maar jij kan toch even vertellen wat er in de show zit. Jij hebt voorbereid, toch?
2: Ja, ik heb voorbereid vorige week zondag en toen aan jou gegeven, Erik-Jan. Dat weet ik niet meer, hoor.
1: Oké. Okay.
2: Doe het zelf maar.
1: Nou, we moeten het even hebben over het wagenspel in Leende, want daar is een enige verandering, vertelde je op de weg hier naartoe.
2: Ja.
1: Straks even bellen met Johan Baks erover.
2: Door de warmte eentje uitgevallen.
1: Eentje uitgevallen door de warmte, ja. Goh, ja, dat hangt een beetje in de lucht natuurlijk. Ja. We gaan bellen met Ans Bosmans van de Fanfare Sint-Nicasius in Hezen over het midzomerconcert met vaandels en vocalen. 21 juni gaat het gebeuren. Dat is al snel, hoe kan het nou? Dat is morgen. Toch? Vandaag? Morgen?
2: Ja, Erik.
1: Dinsdag? Wat is vandaag?
2: Vandaag, ja.
1: Je moet me even helpen, ik ben wakker.
2: Morgen is 21ste.
1: Morgen is 21ste, morgen dat doen. Oké. En Adrie Venrooy gaan we wel over het 25ste klimroos treffen wat eraan zit te komen. En voor de rest natuurlijk van die heerlijke zomerse lekkere muziek. En één ding is belangrijk, doe vandaag chill, relax. Niet te veel bewegen, hou je rustig. Zoek het in de schaduw en drink vooral voldoende. Hier is

0: Ernie. Ernie.
1: Hey, hallo Bert.
0: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
1: Wat zeg je, Bert?
0: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt.
2: Ja,
0: en een banaan eet je.
2: Die stem. Het poppetje. Het karakter.
1: Wat zeg je nou, Bert?
0: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Ernie is er niet meer. Ja zeg, ongelooflijk hè. Wim T. Schippers overleden van de week. Sesamstraat, Ernie en Bert. Wie is er niet mee opgegroeid, zou ik bijna zeggen. Dian, heb jij iets met Ernie en Bert? Of?
3: Ja, zeker.
2: Ik vond het altijd zo leuk.
3: Ja, en vooral inderdaad met Ernie. En toen onze kindjes geboren zijn, dan hadden wij ook een hele grote Ernie in de tuin. Omdat ik Ernie zo leuk vind.
2: Echt waar?
3: Ja, zeker.
2: Dan kun je beter als Bert hebben met zijn grote...
3: met zijn lange kop.
2: Met zijn lange kop en zijn gigantische wenkbrauwen.
3: Ja. Oh, nou.
2: Ja. Oh. Ernie en Bert, ja, dat is toch tijdloos, hè? Dat is ongelooflijk. Die stem ook, hè? Zouden de mensen zijn die hem goed na kunnen doen? Zou er een vervanger komen? Of hoe gaat dat dan?
3: Ja, ik denk dat je dat gewoon kan oefenen.
2: Zou dat?
3: Ja, zeker.
2: Nicht!
3: Ik ken wel iemand.
2: Nicht!
3: Iris Rulkes, die kan
2: Dion,
3: alles.
2: Dion! Kom eens kijken!
3: Nou, zie je?
2: Wee.
3: Nog een beetje oefenen.
2: Ja, misschien is wel te doen. Ja, goed. Ik vond het toch wel heel... Eigenlijk het grootste nieuws. Kijk, ik bedoel, die oorlog, dat weten we allemaal wel. Maar ja, dit was toch wel even... Hè? Ach ja, goed, onderweg naar een uur of twee dus van alles te doen in het radioprogramma. Stel je zit te luisteren, we kunnen iets voor je doen. Pak even de telefoon, bel ons gewoon en deel mede wat je kwijt wil. En wie weet kunnen we nog een plaat voor je draaien of zo. Of de groetjes doen of weet ik het wat. Iets bekendmaken, iets omroepen, iets promoten. Je weet ons te vinden toch? Dat zeg ik. Dankjewel aan Peter van Echt voor zijn afgelopen uren natuurlijk.

0: Donnie. En hier mag alles. Dat klinkt een beetje als het feestweekend van de City Riders wat aanstaande is. Elke eerste weekend van juli organiseren zij het Klimroos-treffen aan de Poelderstraat 8 in Budel natuurlijk. 25e keer dit jaar gaat het plaatsvinden. Je kent het beeld wel. Toeterende motoren, trikes, motors, zijspannen. Met daarin en wij en aanwezig leden van de Klimroos uit Budel. Die volop genieten van al die aandacht en het mooi meerijden op de motor. Aan de telefoon heb ik de president... Oh nee, dat mocht ik niet meer zeggen. Heb ik iemand van de City Riders zelf, in hoogste persoon, Adrie Venrooy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik Jan. Jij mag alles zeggen trouwens.
0: Oh, gelukkig.
1: Geen probleem.
0: Hoe is het, Adrie?
1: Ja, prima. Hè? We zijn volop bezig met het organiseren van het 25e Klimroos-tref dit jaar.
0: Ja.
1: En we hebben alles wel een klein beetje op de rit nou. Maar puntjes op de i zetten, maar ik ga het goed komen.
0: Er zijn de weken dat je Bram Quist wat zenuwachtig door het dorp ziet lopen en nadenken, de piekeren en van alles ziet regelen. Want ja, die is er altijd heel druk mee. Met hem, jij ook. Ja, dit jaar de 25e editie.
1: Ja, 25 jaar.
0: Dat is alweer. Dat is toch wat, Adrie?
1: Ja, het is wel wat, maar probeer er ook ieder jaar iets van te maken. Hè?
0: Ja, dat lukt jullie altijd weer. Hoe is het ooit begonnen überhaupt?
1: Het is begonnen, eigenlijk mag ik dan zeggen, maar in Weert deden ze daar ook.
0: Bambi-treffen,
1: dat is wel leuk, hè. Ja. Er mochten eigenlijk mensen met beperking uit onze regio niet meer meedoen.
0: Och.
1: En in die tijd hebben we gezegd, ja, als wij het zelf gaan doen.
0: Ja.
1: En ja, daar is het uit ontstaan eigenlijk.
0: Ja. Zo is het ooit gekomen.
1: Zo is het gekomen, ja.
0: Nou komt er heel veel bekijken om zoiets te organiseren, want dat kan niet zomaar. Jullie hebben ook, en dat is best uniek eigenlijk, ook een campingfaciliteit, hè?
1: Ja, er moet van alles geregeld worden. Campingfaciliteiten, vergunningen. Er moet vertier zijn overdag, 's avonds. Er moet water, er moet stroom zijn.
0: Een broodje gehaktbal moet er ook zijn.
1: Er moet ook een van de innerlijke mens moet er ook iets zijn.
0: Natuurlijk. Ja, belangrijk. Heel belangrijk.
1: En de brouwer moet er ook zijn.
0: De brouwer. Biertjes. Ja.
1: Heel belangrijk.
0: Ja, een feestweekend wat vrijdag dit jaar, het laatste weekend van juli begint. Dan gaat die camping open, er komen allerlei deelnemers. Uit welke landen komen ze allemaal, die motorrijders trouwens?
1: Een paar uit Duitsland, een aantal uit België, heel veel uit Nederland. En ook een hele grote groep, of twee, drie groepen uit Engeland dit jaar. Wij gaan ook ieder jaar daarheen. En ja, dan kunnen ze ook terugverwachten natuurlijk. Hè. Ze kunnen zien om onze zaak.
0: Ja.
1: We komen graag hier Budel en plezier doen.
0: Altijd heel gezellig. Die zaterdagavond is er ook altijd muziek in de tent de laatste jaren. Is dat dit jaar ook weer het geval?
1: Het is zelfs vrijdagavond hebben we al muziek in de tent, Erik Jan.
0: Vrijdagavond?
1: Dan hebben we rock coverband Huda zitten. Dat is uit Engeland.
0: Ja.
1: Ze zijn wereldberoemd in Kent. Dat is niet zo heel groot, maar...
0: Die waren er vorig jaar ook.
1: Ik ben heel blij dat die altijd in de rolstoel willen komen. Heel leuk band is dat. Die maken muziek van nummers die we allemaal wel kennen. Alleen die geen band in Nederland speelt.
0: Ja.
1: Dat is heel apart.
0: Vorig jaar waren ze er ook. En dat was een groot succes, hè?
1: Dat was een groot succes, ja.
0: Dat was echt wel. Ja.
1: Want de hoofdact is zaterdagmiddag dan. En heel veel zeggen van, nou, die rockband uit Engeland dan, die zijn zeker zo goed. En dat kan, hè.
0: Is gewoon leuk.
1: Smaak, ieder zijn smaak. Ja, maar ik vind ze ontzettend leuk. Ik heb er altijd heel veel schrik in die mannen bezig te zien.
0: Ja, is ook erg leuk. Bijzonder van het evenement is, het is gratis toegankelijk.
1: Ja, het is gratis toegankelijk. Ja. Overnachten is ook mogelijk.
0: Ja.
1: Voor degenen die in mijn tent komen, want veel komen van ver.
0: Ja.
1: En je kunt niet verwachten dat ze even Budel en plezier komen doen.
0: Nee,
1: want we hebben die mensen nodig met die zijspannen en trikes om ons plezier te doen natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar moeten we ze ergens onderdak geven. Want,
0: ja, precies.
1: Ja, dat gebeurt allemaal. Even op en neer te rijden.
0: Dat gebeurt allemaal aan de Poelderstraat. Nou, denk je misschien allemaal eng. Motormannen. Eng. Maar dat is helemaal niet. Het is hartstikke aardig en gezellig. Loop even een keer binnen. Kom even kijken op de Poelderstraat die dagen.
1: Ja, ik denk dat we de tijd voorbij zijn van. Het is motorvolk, laat dat maar op dat veld.
0: Gespuis!
1: Dat is onzin. Het zijn gewoon mensen die motorrijden.
0: Ja.
1: Het is van alle lagen van de bevolking rijden.
0: Ja, precies. Oké, hier en daar een tattoo. Moet kunnen natuurlijk. Een leren jas. En hele stoere motoren. Alle ingrediënten voor een geweldig City Riders evenement, de Klimroos.
1: Jan, mag ik nog een paar mensen bedanken?
0: Jij mag nog een paar mensen bedanken, Adrie. Nou, ik zou zeggen, start van wal.
1: Nou, ik wil eigenlijk alle sponsors bedanken die dit mede mogelijk maken. En ook ons clubhuis, Helmi's Café, waar we veel plezier van hebben. En zeker alle vrijwilligers, want die hebben we heel veel. En ook leden, onze leden, ik doe er veel voor. En we kunnen de organisatie wel proberen te organiseren, maar we hebben die mensen allemaal nodig.
0: Ja, precies. Nou, en alleen kun je niet, Adrie. Dat is gewoon zo, hè?
1: Ja. Alleen we krijgen weer nog eenmaal en we gaan er weer iets leuks van maken dit jaar.
0: Komt vast helemaal goed.
1: Nog een puntbosje treffen. Het is vrij toegankelijk en leuk om het allemaal een keer gezien te hebben op zeker zondagmiddag. Of zondagmorgen als we gaan vertrekken met de zijspannen en truitje om die happening te zien bij de mus.
0: Ik heb hem nu voor de 8e keer ingestart. Ik ga hem nu echt helemaal draaien, Adrie. Het komt helemaal goed. Hey, dankjewel, hè.
1: En zwaaien als
0: ja, zwaaien moeten ze. Dat doen we.

Ik zei het weer helemaal fout, hè? Het is 3, 4 en 5 juli. Niet het laatste weekend, maar 3, 4 en 5 juli. En op zondag 5 juli, als die motoren dan zeg maar langskomen, is het wel de bedoeling dat je zwaait. Dat je even gaat kijken en dat je gewoon even zwaait naar al die enthousiaste deelnemers. You don't realize you're in the moment until it's a memory.

Tijdloos dit. 1987, zo lang alweer geleden dat dit een hele grote hit was. Ik heb het over Van Halen. En Jump. Hier in de show van de radio op deze zaterdagmorgen, 11:30 geweest. Leuk dat je luistert onderweg naar 2 van alles in het radioprogramma verstopt. Maar eerst even genieten van de Four Non Blondes.

0: Fort Ambulance en What's Up. Ja, kikker in mijn keel kan je wel hebben ooit, hè? Iemand die hopelijk geen kikker in de keel heeft is Wim Bosmans, heb ik nu aan de lijn. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welkom in het programma, Wim.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Er staat weer een... Ja, tuurlijk, altijd. Welkom. Ja. Er staat weer een mooi feestweekend eigenlijk in het vooruitzicht in Hees, hè?
1: Ja, morgen hebben we het midzomerconcert met vaandels en vocalen.
0: Ja.
1: Dat gaat een hartstikke leuke middag worden. Heel gevarieerd met muziek en met hulp van het gilde.
0: Ja.
1: Dus dat gaat een mooi spektakel worden.
0: Het midzomerconcert dat morgen plaats gaat vinden. Waar is het allemaal te doen, Wim?
1: Het is een unieke locatie. We zitten morgen bij het gilde Sint Agatha.
0: Oké.
1: Okay. En daar zitten aan de kasteellaan. Tegenover de duiventoren, zeg maar.
0: Ja.
1: En in de verte zie je het kasteel.
0: Oh ja, ja.
1: Het is eigenlijk gesitueerd tussen de boslaan en de kasteellaan.
0: Ah, oh, geweldig. Met die mooie hoge bomen.
1: Het is echt een unieke locatie. Het is echt prachtig. Dus we zijn ontzettend blij dat we daar ons concert mogen gaan houden.
0: Onder het toeziend oog van de baron, die vanuit zijn kasteel waarschijnlijk weer even mee zal kijken.
1: Uit het toeziend oog van de baron, inderdaad.
0: Wat ook wel bijzonder is, je hebt daar die prachtige mooie hoge bomen. Dus dat zorgt ook wel voor verkoeling en dat kunnen we wel gebruiken.
1: Nou ja, het is inderdaad, de temperaturen zijn best wel hoog inderdaad. Dus we hebben ook zitten kijken naar het RIVM, wat die allemaal als tips en dergelijke meegeven.
0: Ja.
1: Dus we proberen het allemaal zo aangenaam mogelijk te maken. Maar gelet op de locatie hebben we gezegd, ja, we laten het doorgaan. En we gaan zoveel mogelijk zorgen dat we het de bezoekers en de eigen deelnemers zo aangenaam mogelijk kunnen maken.
0: Ja.
1: Dus we staan er helemaal voor in.
0: Mooi, mooi, mooi. Unieke samenwerking morgen plaatsvindt. Want in deze bijzondere gelegenheid gaan de drie verenigingen niet alleen afzonderlijk optreden, maar ook gezamenlijk naar buiten treden.
1: Ja. We hebben de drie verenigingen, hè, dus even, we zitten bij het gilde Sint Agatha.
0: Ja.
1: Maar ook popkoor Lanara, die heeft de bijdrage. En Fanfare Syndicages.
0: Ja.
1: En we beginnen om 1 uur, is zeg maar de inloop. En om 1:30 dan het welkomstwoordje van de drie voorzitters van Lanara, van Nikages en van het Gilde.
0: Ja.
1: En daarna steek je de jeugd van de fanfare die begint met hun optreden.
0: Ja.
1: En daarna is het afwisselend optreden van het popkoor Lanara en de fanfare.
0: Ja.
1: En we hebben het nummer Brabant, dat doen we met z'n allen samen.
0: Kijk.
1: Dat is echt uniek. Dan voor op dat veld, dan komen daar de vendeliers van het gilde.
0: Ach.
1: En het koor zingt en wij begeleiden met het orkest. Dus dat wordt een feest.
0: Prachtig, prachtig. Ja, ja. En het alles onder het genot van een hapje en een drankje.
1: Jazeker.
0: Gezellig bijkletsen en genieten van de zomerse ambiance die daar plaats zal vinden natuurlijk morgen.
1: Ja,
0: daar onder die boom.
1: Inderdaad.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Dat is wel.
1: Ja.
0: Moet je een kaartje hebben als je daar naartoe wil?
1: Nee, het is gratis. We bieden het gratis aan. Dus dat kan geen enkele belemmering zijn om niet te komen.
0: Precies.
1: We hebben het ook laagdrempelig gemaakt. We hebben gezegd alle consumpties 2,50. Ja. We doen alles met munten. Dus je kunt munten kopen en alle consumpties die zijn 2,50.
0: Ja.
1: In de loop van de middag dan gaan we ook hamburgers bakken. Die zijn ook 2,50.
0: Okay.
1: Het is gewoon heel, heel laagdrempelig. Het is echt voor ieder wat wils. Voor jong en oud. Het is heel gevarieerd. Een unieke locatie nogmaals. Dus ja, het belooft gewoon een prachtige middag te worden.
0: Nou, geweldig. Geweldig mooi evenement wat er plaats gaat vinden daar morgen. Iedereen van harte welkom. Begint allemaal om 1 uur, hè?
1: Om 1 uur is het inloop, inderdaad. En dan, dus dan gaat het terrein open. Het staat duidelijk aangegeven, dus iedereen die moet het kunnen vinden.
0: Ja.
1: En dan zie je ook het mooie clubgebouw van het gildehuis van het gilde Sint Agatha. Dat is ook prachtig om te zien.
0: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat ze daar zitten.
0: Nee.
1: Dus dat is ook heel mooi om daar... we hebben er 2 tenten neergezet waar elke keer om de beurt zeg maar, muziek te luisteren is. Dus het is ook heel... de mensen worden constant gemaakt, zeg maar.
0: Kunnen mensen ook zitten, is hier de vraag.
1: Ja, mensen kunnen ook zitten. We hebben stoelen, we hebben parasols, we hebben van alles zeg maar georganiseerd.
0: Het is echt tot in de puntjes, als ik het allemaal zo beluister, geregeld, Wim.
1: Ja, zo mag ik het zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: nou,
1: ja.
0: Belooft een behoorlijk mooi, gezellig Brabants evenement te worden daar vlak voor het kasteel, onder die hoge bomen, daar in Hezen. Je mag binnenlopen vanaf 1 uur, toegang gratis, van alles te zien, te doen, voor jong en oud. Ja,
1: voor jong en oud. En als je, als je zegt van nou ja, het wordt te warm, dan ga je weer. Als je zegt van nou, je komt naar de rand even terug, dan kan ook. Het is allemaal vrijheid, blijheid, het is heel vrijblijvend, laagdrempelig.
0: Ah, heerlijk.
1: Gewoon een leuke middag voor iedereen wat wils.
0: Kijk. Nou, mooi. Mooi dat je even wilde toelichten. En ik wil jullie heel veel succes wensen met de laatste puntjes op de i. En vooral heel veel plezier morgen. En lekker genieten natuurlijk, hè, met z'n allen. Ja.
1: En ik zou zeggen, inderdaad, het is vaderdag, hè, dus hoe kun je een beter verrassingscadeau doen voor je vader? Als ze zeggen, van luister, we gaan vanmiddag gaan we naar Sint Agatha voor midzomerconcert met vaandels en vocalen.
0: Pap, we gaan vanmiddag genieten. We gaan iets leuks doen, pap.
1: Dat is een verrassing, hè?
0: Ja, dat is ook een leuk vaderdag cadeau, zeg. Inderdaad, ja. Hey, dankjewel, Wim, en heel veel succes morgen.

0: Tina Turner. En de typical mail. Typical mail, kan ik wel zeggen. Diane is boos. Ze heeft ruzie met de telefoon. Want die doet het elf van de tijd niet, hè?
1: Ja, ik kan één keer bellen.
0: En dan moet je hem helemaal gaan resetten.
1: Ja, precies.
0: Dan moet je...
1: Eén keer.
0: Ja, dat heb je wel soms altijd een beetje tegen zitten, hè?
1: Nou, ik vind niet dat dat kan.
0: Vind je niet leuk?
1: Nee, ik vind het vervelend.
0: Oh, je vindt het vervelend. Oké, okay, ja. Aan de telefoon Johan Baks. Johan, goedemorgen.
2: Mooi, Erik-Jan.
0: Johan.
2: En Jan natuurlijk ook.
0: Ja. Wij horen iets en we denken even checken over veel herrie. Want Knal nodigt natuurlijk dit weekend iedereen uit voor dat geweldige wagenspel. Onder de naam Veel Herrie. Met onder de regie en de benzineleiding van André Verhees. Er zijn er dit weekend een aantal voorstellingen. En normaal gesproken zijn er voorstellingen op zaterdag, op zondagmiddag en zondagavond. Maar er is een wijziging in het programma, horen wij.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Normaal gesproken

0: uurtje.
1: Ja.
0: En de voorstelling van 5 uur, die komt vanwege het Nationaal Hitteplan te vervallen.
1: Te vervallen. Het bijzondere van vandaag is natuurlijk wel dat dus het warenspel vervroegd is. Dat is wel prettig in van met voetbal natuurlijk, om 4:30. Ik denk dat er thuis al behoorlijk wat discussie aan de keukentafel was. Hoe doen we het dan met voetbal? De een wil voetballen kijken, de ander naar het warenspel. Dat probleem is bij deze opgelost. Vanaf 4:30 ben je welkom op het Kaasveld in Lene Strijp. Met medewerking van het Strijps Kapelleke.
0: Inderdaad.
1: Kijk. Dat maakt het altijd weer een beetje extra gezellig. Wat wel bijzonder is, morgen, als jullie zeg maar Bos overspelen, dan is dat met medewerking van Sambuca, toch?
0: Klopt ook, ja. Zowel Sambuca als de Strijps Kapelleke, die ondersteunen ons ook met veel herrie. Maar natuurlijk wel ook veel herrie die goed aan te horen is.
1: Die wel klinkt.
0: Ja.
1: Het is geen zootje ongeregeld. Nee, er is echt een dirigent. Nee. Het klinkt best gezellig. Het klinkt hartstikke gezellig trouwens. Ik ben al jaren groot fan van de Strijps Kapelleke. Ik vind het geweldig om ze te zien spelen.
0: Kijk,
1: altijd.
0: Dat horen ze graag. Dus.
1: Dat is ook leuk. Dus dat dus vanavond, ja goed, leuk om zeg maar, het weekend zo een beetje in te leiden, hè?
0: Zeker.
1: Even, hè?
0: Als je het warenspel niet gezien hebt, dan dit jaar, dan hebben we weer wat gemist. Dus ik zou iedereen op willen roepen. Ik kom op vanmiddag om 4:30 naar Strijp of morgen om 2:30 naar Boshoven en Leende.
1: Ja, precies. Je hoort het toch, mensen? Dat is heel belangrijk dus. Nou, trouwens even een klein vraagje. Doe jij zelf ook mee, Johan, vroegen wij ons af?
0: Ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan weet het antwoord op de vraag.
1: Cliffhanger. Nou goed, doe je goed. Doe je goed wat. Hé, hey, ik wens je heel veel plezier en succes en wellicht zien we elkaar nog straks.
0: Hartstikke goed. Ja, goed zo. Dankjewel.
1: Oké, groetjes. Dag, Johan. Hoi. Johan Baks over het wagenspel in Leender en Leenderstrijd. Vanmiddag en morgen. Het heet

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht 2 wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
6: Welkom in de tweede uur van de show van de radio op deze bloedhete zaterdag. Dadelijk even kijken wat het weerbericht precies inhoudt voor ons.

Justin en Jack Staal en John en Turn the Lights Off. Een hele goede middag. Welkom in de tweede uur van de show van de radio op deze zaterdagmiddag. Buiten is het 25 graden, mensen. Dus hou het rustig. Doe relax. Dat doen wij ook met Fleetwood Mac.

0: When will I see you again?
1: Het Radio Horizon weekend weerbericht.
0: Ja, ik beloof het er straks wel even kijken naar het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer, even kijken, 27 tot 31 graden. Vanavond is het droog en lange tijd helder. Komende nacht neemt de kans wel toe op een onweersbui. De minima liggen rond de 17 graden. Zondag wordt het wederom 27 tot met 31 graden. Met veel zon, maar wel in de loop van de dag kans op een onweersbui. Zo hier en daar. Ook volgende week blijft het volop zonnig. En kun je lekker gaan genieten van het zomerse weer uiteraard in onze regio. Wat wel belangrijk is, smeer je goed in. Niet geheel onbelangrijk.

0: I thought it'd last forever.
1: Cher special Love of My Life. Need somebody. Dat zijn de platen. Hier bij Radio Horizon in de show van de radio op deze zaterdagmiddag. Bijna 12:30. Stel je gaat iets organiseren. Of je kan wat promotie gebruiken. Of je wil zelf op de radio iets vertellen over het boek wat je aan het schrijven bent. Of een open dag die je gaat organiseren. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. En zorg

Swinger Sister en Surrender. Na die prachtige plaat van Joala Ama en You Might Need Somebody. En Chef Special en Love of My Life. Hier in de show van de radio wordt het tijd voor Adele.

to ask. Niall Horan. En Too Much to Ask. Na Rumor Has It van Adele. Wordt het tijd voor Harry Styles. En Dance No More.

verlies gehoord van deze man. Paul Young had een groot hit in 1983 met Come Back and Stay. Na Dance No More van Harry Styles hier in de show van de radio. Donk Omar en Son Lucenzo.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat onder andere file op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoogt rijdt het langzaam over 5 kilometer met een vertragingstijd van 20 minuten. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er afgesloten. En ook op de A76 is het druk in de richting van Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens kun je rekenen op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Jan de Sterke.
7: Ja, goedemiddag. Welkom in de derde uur van de show van de radio. De zaterdag editie. En natuurlijk ook dit uur weer.

dijk van de plaat blijft het gewoon. Aerosmith uit 1998 en I Don't Wanna Miss A Thing. Na Billy Ocean en There Will Be Sad Songs. Wordt het tijd voor Queen. You're My Best.

0: I Just Might, zong Bruno Mars in begin van dit jaar. Denk jij dat Marco Borsato ooit nog concerten gaat geven, Dion?
1: Concerten weet ik niet, maar ik denk wel dat hij weer gaat zingen.
0: Echt?
1: Ja.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Darkseid 2009 en Battlefield was toen een hele grote hit, weet ik nog. Als je nou een keer wil langskomen hier in het radioprogramma, gewoon kijken of met ons meedoen of iets vertellen over je hobby of de sport of het grote doel wat je wil gaan bereiken. Als we je ergens mee kunnen helpen, ben je meer dan welkom hier in de studio. Doe even een mailtje sturen naar

Excentriek. Niet van deze wereld. Zo wordt ze wel eens omschreven. Lady Gaga. En toch is het een echte kunstenares in de muziek gewoon. Dat is echt zo. We draaiden de Dab Dance. Een van de laatste plaatjes in 2025 die ze maakte. En nu gaat ze ook weer redelijk goed met een nieuwe monsterrit die eraan zit te komen. En misschien nog die morgen even voorbij laten komen in de show. On the Beach van Chris Rea zat daar weer voor. En dit

Ik denk dat we het allemaal onszelf eens afvragen. Waar in vredesnaam gaat het heen, mensen? Waar gaat het heen, hoorde je? De Lustrumband Sonar. En It's Alright, Baby Comes Back van Eurythmics zat daar weer voor.

echt zo'n zomerritje van heel lang geleden, 1965. Man, man, dan praat je toch wel even over een tijdje terug. Naar Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Show van de radio in een soort zomereditie vandaag. Ook wij doen het rustig aan. Dit is de Boys Town Gang. I just

Dit was hem alweer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Niet vergeten, vanavond 16:30 het op Leenderstrijp, het Kaatsveld. Het wagenspel van Knal uit Leende. En dat wagenspel heet Vul Herrie.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. De langste file staat op dit moment op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt is een ongeluk gebeurd waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Reken hier op 25 minuten vertraging. Ook op de A17 richting Dordrecht sta je in de file tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenenberg is het langzaam rijden 2 kilometer met 5 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met straks in het programma weer een radioprompt. Prompt mee voor een goed idee. En dat gaat vandaag over de langste dag van het jaar. En ter informatie, dat is morgen. Hey!

0: Jermaine Stewart met het liedje We Don't Have To Take Our Clothes Off. Het gaat over skinny dippen. Je weet wel dat je in je naki in het zwembad gaat zwemmen. Ik denk dat de badmeester daar iets van gaat vinden. Wat denk jij?
1: Horizon

Teddy Swims en The Door in 2023. Ja, je kan maar ergens een plaatje over maken. De deur is meestal wel de uitgang. Of in sommige gevallen de ingang. Geef er maar je eigen interpretatie aan. Dansplaats, Danst door het leven is een programma wat je vanmiddag kan gaan zien. Het is een dansprogramma wat je vanmiddag kan gaan zien in Theater de Hofnar in Valkenswaard. De voorstellingen van 1 uur heb je gemist. Maar om 4 uur heb je de herkansing. Laatste kaarten zijn te koop en de informatie te verkrijgen via de website hofnar.nl. Gaan wij naar muziek aan 2001 van Mary J. Blige op Radio Horizon. Dit is A Family Affair.

regelmatig bij platen dat ik denk, waar blijft de tijd? Want dit was hem weer een hit uit 2012. Je hoorde Robbie Williams en Candy. Voor alle mensen die van zoete muziek houden, dit was Robbie. Goed, gaan wij naar Frank Boeien heen. 29 april volgend jaar staat hij op donderdagavond in het Muziekgebouw Eindhoven met weer een optreden. Ja, het Muziekgebouw Eindhoven wordt regelmatig door Frank aangedaan. Laten we in ieder geval maar eens gaan genieten van een hit uit de jaren 80 van Frank. Dit is Doei.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: De voortreffelijke samenwerking van Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra resulteerde in 1980 in dit plaatje Xanadu. De oplettende luisteraar had al gehoord dat we de naam van ons item veranderd hebben van Prompt mee met ChatGPT naar Prompt mee voor een goed idee. En de reden daarvoor is dat er tegenwoordig meer AI-toepassingen zijn dan alleen ChatGPT. Hier komt hij. Morgen 21 juni is het weer zover. De zonnewende. Het is de langste dag van het jaar. Een dag waarop je om 22:00 s'avonds denkt, ach, ik ga nog snel even het gras maaien. En vervolgens om 23:30 met de zaklamp in de heg te staan omdat je de snoeistaart kwijt bent. Vroeger vieren we de zonnewende met rituele vreugde, de vuren en dankbaarheid voor het licht. Tegenwoordig klagen we erom dat er om 5:00 ochtends alweer licht is en dat de slaapkamer op een tropisch regenwoud begint te lijken. Onze vraag van vandaag en de prompt: als jij 1 extra uur aan deze langste dag mocht toevoegen, waar zou je dat uur dan aan besteden? Zou je eindelijk die ene klus aanpakken die al maanden op je lijstje staat? Ga je een uur langer slapen of een extra terrasje pakken? Nou, jij mag er iets moois van maken, maar vraag het vooral aan AI. Goed, gaan wij weer naar de muziek heen. Naar je onderweg muziek van Diana King. Maar nu eerst Heavy D and the Boys. And Now That We Found Love.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

uit 2007 van Gwen Stefani en Akon. Het heette The Sweet Escape. De filmtip voor vanavond op de reguliere tv-kanalen. RTL 7 heeft vanavond de film waarin Robert De Niro zijn kleinzoon uitdaagt in de film The War with Grandpa. En dat Robert De Niro die rol met verve zal vervullen, dat mag je van me aannemen. Het is een comedy die vanavond om 8 uur begint, duurt tot 5:10. En zoals gezegd op RTL 7. Gaan wij naar het jaar 1999 heen met Wham Do Project. Destijds een grote hit, het heet King of My Castle.

0: Toneelinter 2007. Vanwege de hitte past toneelvereniging Knal het speelschema van het wagenspel veel herrie aan. De voorstelling morgen om 5 uur achter het Kloosterhof in Leende gaat niet door. De andere twee voorstellingen blijven wel op het programma staan. Maar let op, ook vandaag in verband met het WK-voetbal is de aanvangstijd in Leenderstrijp aangepast. Een artikel daarover vind je op onze website rtvhorizon.nl. Radio Horizon.
1: Is that you?
2: Who's
1: it? Oh,
2: Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah! Oh, Cornelius!
1: Listen!
2: Bye-bye.
1: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
1: I'm in trouble.
2: Yeah.
1: My girl just told me

muziek van de Stampeders uit de jaren 70. Hit the road, Jack. En dat was een hele nette term voor wat wij tegenwoordig opzouten zouden willen noemen. Ze kissen bissen nog lekker verder op de achtergrond. Gaan wij naar muziek van 2013 in een plaatje wat ik eigenlijk alweer een klein beetje vergeten was. Maar leuk om die weer eens uit het archief te halen. Het digitale archief is dat tegenwoordig. Je luistert naar Radio Horizon en muziek van Imagine Dragons. We gaan terug naar 2013. Zij vinden het de hoogste tijd. It's time.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: En in de tweede uur van het programma Op de Grens hoor je weer de mix van de week. En deze keer hebben we een remake en een origineel plaatje aan elkaar geplakt. En dan kun je verklappen dat het gaat over het liedje Groove Yet.

inderdaad een paar zolen versleten, om het zo maar te zeggen. In 1978 hoorde je muziek van Foxy. Het plaatje heette Get Off. En daarmee zijn we aanbeland in uur 2 van het programma Over de Grens. Deze zaterdagmiddag 20 juni. Het is de internationale dag van het surfen. En dan moeten we niet denken aan internetsurfen, maar gewoon de surfsport en de surfing lifestyle. Internationaal wordt deze gevierd. En als we ook nog even vooruitkijken, dan zien we ook dat morgen de zonnewende is. De langste dag van het jaar, 21 juni, zoals je al eerder hoorde in ons item. Prompt mee voor een goed idee. We gaan snel van start. Dit zijn Calvin Harris en Dua Lipa. En One Kiss om het te bezegelen.

0: lang leefde elektronische muziek, zou ik bijna willen zeggen. De Venga Boys met een hit uit 1998. Het heette Up and Down. We gaan even naar de agenda kijken voor evenementen in de regio. En komende maandag 22 juni is er 7:15 een optreden van The Temptation en The Four Tops. En zij brengen die heerlijke stampers van weleer. 7:15 in de Hertog Jan Zaal. Meer informatie en de laatste kaarten zijn te scoren via de website mge.nl.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.

Uit 2008 een hit van Madonna. Het heette Miles Away. En daarvoor hoorde je Coldplay samen met Rihanna en Princess of China. Op onze website echttvhorizon.nl een bijzondere aflevering, een podcast over de vergeten ramp. En dan hebben we het over de vliegramp die in 1996 op Eindhoven Airport plaatsvond. Een belangrijk verhaal omdat ook rechtstreeks betrokkenen vertellen over hun ervaringen tijdens deze eerste aflevering van die podcast De Vergeten Ramp. De website is echttvhorizon.nl. Oh!

de jaren 80 op Radio Horizon. Je hoorde Nadara, Michael Walton en Paddy Austin. Een hit in 1985 met de handen uitgestoken. Gimme, gimme, gimme, zei de ander. Laat maar komen, laat maar komen, laat maar komen. We gaan naar de mix van de week heen. Dat doen we iedere week zo rond het tijdstip van 3:30. Daar zitten we een klein beetje voor vandaag, maar niet getreurd. Het gaat vandaag over een liedje van de Italiaanse DJ Spille uit 2000. Ingezongen door de Britse zangeres Sophie Ellis Baxter. Een single haalde in de UK de nummer 1 positie. Ook in Nederland werd de plaat destijds veel gedraaid, kan ik me herinneren. Wat is er nu gebeurd? Dit jaar is er een mix uitgekomen. Een remake van The House of Prayers. En ik vond dat een mooie aanleiding om zowel de remake als het origineel aan elkaar te plakken in de mix van de week. Dit is House of Prayers en Spiller met Groove Yet.

0: En dat was hier de mix van de week. House of Prayers maakte een remake, noemen we tegenwoordig maar, van het oorspronkelijke liedje van Spiller. En dat heette Groovehead. En beide plaatjes waren naadloos aan elkaar geplakt. En dat in de mix van de week. Volgende week hebben we er weer eentje. En dat hoor je hier op Radio Horizon in het programma Over de Grens.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de Grens.

0: Mystify.
1: Misschien het minst bekende liedje van In Excess, maar wel een mooie plaat. Mystify hoorde je hier op Radio Horizon. En daarvoor de House of Prayers en spelen met Groovejet. De gemeente Valkenswaard meldt dat er op dinsdag 23 juni, aanstaande dinsdag, een activiteit georganiseerd wordt. Buurtzorg Valkenswaard en Sportief Valkenswaard organiseren namens de 5 Vitality Clubs in Valkenswaard tussen 10 en 11 een feestelijke buitenbeweegles als onderdeel van een landelijk beweegchallenge voor 55-plussers. Informatie vind je op de website valkenswaard.nl.

Muziek van Tom Jones en Moose T, een hit uit 2000. Het heette Sex Bomb, een term die je maar niet te vaak meer moet gebruiken. Wordt niet meer zo op prijs gesteld, zou ik bijna willen zeggen. Komende vrijdag 28 juni is er een rockprogramma in de Bosuil in Weert. En het mooie is, het is ook nog een gratis toegankelijk evenement. De zaal gaat open om 19:30, de show start om 20:00 en dan kun je gaan luisteren naar de rockmuziek van Steady State, die vooral de jaren 60 en 70 tot leven weten te brengen. Kijk maar eens op de website bosuil.nl. Hebben wij nu muziek van Baby Rexha en Faithless. Deep in the night.

Fabulous DJ. En het liedje Better Off Alone hoorde je daarvoor. Ruben Hill en 20 Seconds. Nog even een signaal. Morgen is het Vaderdag, een feestdag ter ere van al onze vaders, waarbij het vaderschap en het belang van de vaders voor de opvoeding en verzorging van de kinderen wordt gevierd. In Nederland doen we dat op de derde zondag in juni. In België hebben ze dat vorige week al gedaan. Daar doen ze dat op de tweede zondag van de maand. Goed, heb jij weer even een signaal om toch nog even dat cadeautje te gaan kopen voor je vader? Mocht je...

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt een fikse vertraging op de A58 richting Tilburg. Bij Tilburg is je vertraging 40 minuten omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Ron Fransen.
5: Met in dit derde en laatste uur van het programma Over de Grens weer de reggae-plaat van de week. En dit keer gaan we naar een grote hit die in Dancing Riva in Budelville gedraaid werd. Luister maar om 4:30.

Met herinnering aan Joan Jett en de Blackhearts, die in de jaren 80 natuurlijk de hit maakte I Love Rock and Roll. Met dit plaatje nog eens een keer gemaakt door Five, maar dan op een heel andere wijze. Everybody Get Up. Het was de eerste plaat in het derde en laatste uur van het programma Over de Grens. Het is vandaag zaterdag 20 juni, is dag nummer 171 van het jaar. Dat betekent dat we er nog 194 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En vandaag in 2017 wordt station Brussel Centraal getroffen door een bomaanslag. De aanval mislukte en er vallen geen gewonden, maar België stond toch even op zijn achterste poten, zoals je zult begrijpen. Een historische gebeurtenis die hoort bij deze datum, 20 juni.

Ja, denk je dat? Van Kesha, daar mag je eigen invulling aan geven, maar laat in ieder geval je fantasie de vrije loop, zou ik bijna willen zeggen. Wil je er nog op uit, hebben we nog wel weer een uitgaanstip voor je. De Dansschool Fresh brengt het programma Jungle. Het is een programma uit de regio. Wordt gebracht in het Munttheater in Weert. Vandaag is de voorstelling om 6:15 vanavond. En morgen heb je de herkansing om 1:00 middags en om 6:15. Meer informatie en kaartjes zijn verkrijgbaar via de website munttheater.nl.

muziek van Avicii, Martin Garrix en John Legend. In het jaar 2015, Waiting for Love. Nou, volgens mij, als je passief bent en gaat zitten wachten, gaat er niet zo heel veel gebeuren in je leven. Maar ja, sommige mensen vinden dat nou eenmaal relaxed. En weet je wat? Je moet gewoon doen waar je zin in hebt.

commerciële jongens die van de Cult. She sells a sanctuary. Maar hoe verkoop je dat tegenwoordig? Nou, we hebben AI, dus ik zou zeggen, daar komen we wel uit. We kijken naar de klok en zien dat het tijdstip is voor de reggae-plaat van de week. En vandaag hebben we gekozen voor Barry Biggs, de Jamaicaanse reggae-zanger en producent, die geboren is en leeft op St. Andrew, Jamaica dus. En daar word je met de paplepel dit soort muziek ingegoten. En voor die mensen die vroeger veel in Dancing Riva in Butel op stap gingen, die kennen deze plaat, want die werd daar veelvuldig gedraaid. Dit is Barry Biggs en Love Come.

1993, muziek van Culture Beat. Je hoort het liedje Mr. Vane. En daarvoor Another. En 54 Ultra met Talk to You. Rijkswaterstaat waarschuwt ons alvast weer voor een wegafsluiting komend weekend. Dus let op, dat is van vrijdag 26 tot maandag 29 juni. Is de A2 dicht Den Bosch richting Eindhoven bij knooppunt Eckersweijen. Zou je die route willen gebruiken, dan krijg je natuurlijk te maken met wegomleggingen. Kijk even van A naar Beter of naar Rijkswaterstaat.nl en plan je reis. Gaan wij naar muziek van de Killers heen. Dit is Mr. Brightside. Ja,

En je zou verwachten dat de Killers wel weer op een of ander festival op zouden gaan treden. Maar niets is minder waar. Ze hebben even een pauze op hun website aangekondigd. Als er nieuwe optredens zijn, hoor je dat uiteraard hier in het programma op Radio Horizon. Goedemiddag, richting 4:15. Dit is Jonas Blue samen met GP Cooper en Perfect Strangers.

Katy Perry en I Kissed a Girl. Wat een ophef was dat destijds toen dit plaatje uitkwam. Ze ook nog met een vrouw aan het zoenen was op het podium. Ze treedt overigens op komende week in het Werterfestival 27 juni in Rotselaar in België. Even googlen en dan kun je nog kaartjes scoren om erbij te zijn. Lukt dat niet? 14 juli staat ze in Luxemburg.

was een mooie plaat en het blijft een mooie plaat. Of Flakke Sea Girls in 1984 hoorde je The More You Live, The More You Love. En het woord liefde is gevallen, dat gaat me ook zo meteen brengen tot de wijze woorden waarmee we het programma afsluiten. Maar eerst, dankjewel voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Hans van der Meijs en zijn programma Popwijze. De wijze woorden komen dit keer uit de mond van Albert Ellis, de Amerikaanse psychotherapeut. Hij zei het volgende: de kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden. Tot volgende week.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
6: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.
7: Vandaag welkom, 5 uur geweest Radio Horizon. Maar dank aan Ron Franse. Je hoorde hem tussen 2 en 5 uur met Over de Grens. En dat was weer lekker. Het is wel warm, Ron, hier. Kun je de airco iets harder zetten? Oké, zo. En maar meteen zonnige muziek.
8: En dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meijs op de radio.

werd vanmorgen wakker en dacht aan deze plaat. Het is hartstikke warm, het is lekker weer. Mocht je iets geruis op de achtergrond extra horen, er is niks aan de hand met je radio, maar de airco die is hier een standje hoger gezet. En die hebben we trouwens neergezet voor het bord. Niet drinken in de studio, dat is niet mogelijk op dit moment. Dat is niet mogelijk. Vanuit welkom Popijzer, dan luister je naar. En wat hebben we lekkere muziek bij de nieuwe Bruno Mars.

kunt het zeggen, we zijn bezig aan He's a Runner. We gaan door, 2 uur lang met lekkere muziek. Popwijs en de luisteraars, zoals elk weekend. Roots Syndicate en Mockingbird Hill was de eerste. En daarna natuurlijk Bruno Mars en On My Soul is zijn nieuwe single. Popwijs, we slingeren dwars door de popmuziek heen. We gaan van links naar rechts, van oud naar nieuw. En ach, we komen leuke dingen tegen. Billy Preston, we gaan terug naar 1974. Nothing.

Jazeker. En Sweet Sunshine. En met dit weer moet ik altijd denken aan een oude collega van mij, Mark Brandt. Die had al een scheidsrechtersfluitje bij. En met dit weer, als de zon scheen, dan blies hij één keer in de 10 minuten, 15 minuten op zijn fluitje. En dan wist je dat je jezelf om moest draaien, want het is hartstikke gevaarlijk. Draai om, smeer in, je luistert naar Popwijzer. En het kan gevaarlijk zijn, dus let op de zon.

zeggen dan nee, ik ga het concert niet in de Arena houden. We hebben het dan over Helene Fischer, die verplaatst namelijk een concert van eind juni. Verplaatst ze naar het Gelderdome in Arnhem. Ze zag een paar wedstrijden van Ajax, denk ik. En ze dacht van nee, ik moet daar niet zijn.

0: we gingen door het lijstje heen van plaatjes die opnieuw uitgekomen zijn of die nieuw uitgekomen zijn. En kwamen deze Kieskriek en met de Bloemenkaarten tegen Sharin David. Zo spreekt ze dat als denk ik uit in Duitsland. En Doobie is goed genoeg.
1: Dit is Popwijzer. Voor hen die verder luisteren dan een oorlel.

aantal dagen heerlijke temperatuur en dat mag en dat is leuk. Alleen in Nederland komt er dan ook meestal bliksem en thunder bij. Ik was er naar aan het zoeken hier in de PC. Ik denk

zeggen er niks over het voetballen, maar we kunnen natuurlijk wel muziek draaien die over het voetballen gaat. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ en Megan Thee Stallion. En DNA is hun nieuwe opname en dat is natuurlijk FIFA 2026 muziek. Ja, er is een heel album uitgekomen. Er staan leuke dingen op zonder meer. En de Dolly Dots daarvoor, een Heartbeats Thunder. John Bon Jovi, volledig hersteld van zijn stemproblemen. De 64-jarige zanger onderging in 2022 een stembandoperatie. En hij is

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Horizon.
4: Hans van der Meijs.
0: Popwijzer.
6: Radio Horizon.
7: En dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meijs. Op de radio. Zoiets van

temperatuur die werkt een beetje mee. En dan krijg je dit soort muziek. Terug naar 1985 onder de Mango Tree. En je hoorde de Mango Kings. Zeker weten. Van harte welkom, 2 uur Popwijzer. Spannend. Voel je het al komen?

Tom Tom Club, de grootste in Europa. De andere heette Under the Boardwalk. Die ken je allemaal, hè? Jazeker. Jodie is daarvoor en Put Your Hands Together en Axel en Ngozo en Sun is Shining. En dat klopt helemaal. Het is hartstikke warm weer, het is lekker weer en we hebben er zin in. Zometeen de barbecue aan, dan komt het helemaal goed. Ik ga eerst eens luisteren naar de nieuwe single van...

Nieuwe single van Marshmello samen met Thomas Rhett heette Where We Go. En daarna Jason Mraz, plaat komt uit 2008. Hij heette I'm Yours, wat een lief liedje is dat, hè? Helemaal verliefd, hout op de botel. En ach, I'm Yours, hè? Dat krijg je dan. En als je dan veel verder terug in de tijd gaat, dan zongen ze er ook al over. Dan waren ze zo blij dat ze iemand tegengekomen waren waar ze van hielden. En dan dachten ze van, heaven must have sent you.

het nieuws en de grote Ed Show. Ze allemaal hier en ook in popwijzer natuurlijk. Your Days of Bass and All That She Wants. En Jonas Blue uit de hitparade van dit moment. The Edge of Desire. Dat is een zomerse lekkere plaat. Nou, het is hartstikke warm. Er zijn een aantal festivals, bijvoorbeeld Pinkpop. En Teddy Swims die treedt erop en die heeft gezegd dat hij het bier laat staan. Want hij probeert op zijn gezondheid te letten. En ook 21 Pilots die zullen daar aanwezig zijn. Dus ga er zeker kijken. Mocht je nog geen kaartjes hebben, ik denk dat ze online nog wel te krijgen zijn. Nou.

Uiteindelijk is de grootheid geworden voor deze Sam Felder samen met Olivia Dean. De plaat komt uit 2025 al en heet Rain Me In. Ja, mooi. Zonder meer. Lange uitvoering gedraaid. Daar houden we van hier. En Styx daarvoor en Sing For The Day uit de jaren 80. Met Dennis de Jong als vocale man en grote motor achter de formatie Styx. Sing For The Day werd natuurlijk een grote wereldhit. Maar die Dennis de Jong die deed nog veel meer. Die schreef namelijk ook filmmuziek. En wel voor Kilroy was hier en The Karate Kid 2. Big Daddy, Austin Powers in a Gold Member en Shrek 2. Ja, hij was dus druk bezig. Ik ga ook druk bezig zijn. We gaan de barbecue hier een beetje aanmaken. Dus het vlees moet voorbereid worden. Ik ga mijn spulletjes pakken en ben er volgende week weer voor een nieuwe aflevering Popwijzer. Ik bedank je voor het luisteren en we zijn er 24 uur per dag. Hè, dus laat hem gewoon aanstaan. Komt helemaal goed. Tot slot, Sunshine Reggae, laid back.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen

0: menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars

0: Handelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hit

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1.

0: Afgelopen avond won Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: zon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Let's play football.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.